Magapa, Magapa. Dat vind ik ook goed doen. Magapa, Magapa, Magapa. Was je aan zo'n Magapa, Magapa.